0: boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribemeer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is NAC.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: Jij
1: bent Helmond.
2: Dit is de muziek van jouw dag.
3: Goukje, ik wil dansen.
4: Ik ben bang voor een nieuwe dag.
3: Pien Zes en de Geit. Nacht. Bloom, confess to you.
2: Dit is de muziek van jouw leven.
0: Je hoort het hier.
2: Dit is Helmond.
3: Dit is Helmond. Dit is Helmond.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was

0: veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribemeer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
2: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
2: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
6: Antwerk.
5: Met
6: non-stop de beste muziek op je radio.
5: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken...

0: is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
2: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
2: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
4: Antwerp.
5: Met
4: non-stop de beste muziek op je radio.
5: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met

0: of Ellie
1: op vdmorgen.nl. Trusten!
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
0: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
3: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
4: Antwerp.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gey wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet te snel weg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Antwerp.

0: Zometeen.
1: Aaron die on air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich erger dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden.

0: Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Aaron Dion Air. Met Aaron.
3: Ja, goedemiddag.

0: weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
1: Ja, Erwin Dianair, aflevering 727 inmiddels alweer. 14 augustus 2026 is het. Mijn naam is Aaron en we zijn live op de radio tot 5 uur vanmiddag. Met weer een nieuwe Erwin Dianair, nog bijkomende van vorige week. Erwin Dianair XL natuurlijk, met weer een hele gezellige studiogast. Het was te gezellig. Straks meer daarover nog. We beginnen met muziek.

Ja, lekker aftrappen met hoe gebruikelijk en hoe toepasselijk kunnen we het hebben. R&D in R&D on Air. Let's Dance hoorde je. 2021, mijn versie, mijn remix. Oorspronkelijk natuurlijk een liedje uit 1985 van David Bowie. Dit is R&D on Air, zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag. Bij Dit is Helmond Radio natuurlijk. Nou, het was weer heel erg gezellig vorige week met de XL-uitzending. Dit keer Deska als sidekick. En

Noah Lintermans hier als studiogast. En het was één dolle boel. Nou, heb je dat gemist, kun je altijd nog even de uitzending terugluisteren. Dat kan altijd via uitzending gemist op ditishelmond.nl. En dan eventjes zoeken op 7 augustus 3 uur. Dat was vorige week dus uiteraard. En de beelden kun je ook gaan checken. En weer een nieuwe vlog, een nieuwe Aarons vlog. Die zal verschijnen op 1 september. Met natuurlijk weer een terugblik, hè, op deze maand uiteraard. Nou, dat is allemaal te bewonderen en te aanschouwen op youtube.com/AaronDCrew. Dat is youtube.com/AaronDCrew, ja. Goed, we gaan zometeen door met de ethisch rubriek. Verzoekjes, suggesties, opmerkingen, het is allemaal welkom. AaronDonAir@ditishelmond.nl, dat is AaronDonAir@ditishelmond.nl. DM'tje via Facebook of Instagram is natuurlijk ook altijd welkom, hè. @AaronDCrew of @ditishelmond. Zometeen Laurie Spee en Nova onderweg. En dit is Bucks Fizz en The Land of Make-Believe in weer een nieuwe editie van So 80s.

0: Lori Spee en How Many Times hoorde je inderdaad in de ethische rubriek. Zometeen nog één liedje te gaan in dit rubriekje. En dan gaan we alweer door naar de 90's, waar we hetzelfde gaan doen natuurlijk. Drie knallers van hits uit dat tijdperk uiteraard. Straks het weerbericht. Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Het is natuurlijk bloedheet op deze subtropische vrijdagmiddag. 37 graden hier lokaal in het Helmondse en zonovergoten. Nou, blijft dat zo? Dat gaan we straks horen natuurlijk. Maar eerst het volgende.
1: Elke eerste vrijdag van de maand.
2: R&D. On Air XL.
1: Met artiesten in de studio.
3: De dwaas.

Ja, ik had het er straks al even over. Vorige week was het weer zover. Erwin Dion Air XL met dit keer muzikale en creatieve duizendpoot Noah Lintermans te gast. En mocht je dat gemist hebben, je kan altijd even terugluisteren via uitzending gemist op ditishelmond.nl. Zoeken op 7 augustus 3 uur. En dat was één dolle boel. Met onder andere Deska hier ook als sidekick. Want onze Dirk was op vakantie. Dus dat. De beelden die zijn ook geschoten voor onze vlog natuurlijk, die we iedere maand backstage maken. En die is binnenkort dus ook weer te zien in onze maandelijkse Aarons vlog uiteraard. 4 september is de eerstvolgende XL-uitzending met uiteraard, Dirk is dan weer terug van vakantie, uiteraard, en zijn gametip niet te vergeten. Maar ook weer een hele toffe en interessante studiogast. Ja, oud-collega hier van de omroep, Tom Spoor. Hij komt vertellen over zijn rol in de film Still Here, een Brabants jongerenproject over mentale gezondheid. Die is inmiddels geschoten en allemaal opgenomen. En daar komt hij over vertellen op 4 september. En weer een volgende Erwin Dion Air XL uiteraard om 3 uur. Dus vergeet dat niet in je agenda te zetten. We gaan lekker door met muziek. Inderdaad, zo ethisch. Nog één liedje te gaan in deze rubriek. Aurora van Nova is dit.

0: Aurora en Nova. Ja, wie kent het deuntje niet natuurlijk, maar dan denk je welke plaat hoort daar nou eigenlijk bij? Nou, deze dus. Aaron Dionair tot 5 uur vanmiddag met ondergetekende Aaron. Straks de Kasteeltuin Concerten update. Uiteraard, we blikken terug op vorige week en we blikken vooruit op vanavond. Er staat een zeer zwoele avond ons te wachten in de Kasteeltuinen met hele toffe bands. Nou, straks meer daarover. Ook zometeen de Rainbow Fetish Hitparade top 5. Waaruit we weer 1 liedje gaan draaien uiteraard. Maar het overzicht van 5-1 gaan we wel opnoemen. Maar eerst is het de hoogste tijd voor...
1: Dit is Helmond weer.
0: Ja, inderdaad. Vandaag piekt de hitte naar 37 graden in het binnenland. In de kustgebieden brengt een matige westenwind vanmiddag verkoeling. Vanavond daalt de temperatuur vanuit het westen en geleidelijk verschijnen wolken in het weerbeeld. Morgen is er eerst kans op een klein buitje, lokaal, met onweer. Het wordt zo'n 22 graden aan zee morgen tot 31 in het zuidoosten en het voelt benauwd aan. Vanaf zondag is het heel normaal zomerweer met een aangename 25 graden op zondag en maandag. Zometeen de Rainbow Fetish hitparade top 5. Maar eerst So 90s met zometeen Real to Real onderweg. Die hele grote hit uit 1994. I Like to Move It. Crystal Waters. We kennen haar natuurlijk van Gypsy Woman uit 1991. La-da-di, la-da-da. Maar in 1994 scoorde ze haar tweede internationale hit met 100% Pure Love. Die is veelvuldig gecoverd, onder andere ook door Years and Years. Nou, we gaan naar het origineel luisteren zometeen. Maar eerst CJ Lewis en Sweets for My Sweet in So 90s.

0: Sweet for my sweet 1994. Zomer 1994. CJ Lewis hoorde je. Daarna scoorde hij nog twee magere hitjes met It's Alright en C to the A. Maar daarna is hij eigenlijk toch weer zo'n beetje van de radar verdwenen. Dit blijft een heerlijke plaat natuurlijk. Straks Crystal Waters onderweg. Maar eerst...
1: Van Brouwhuis tot Brandevoort. En van Stiphout tot Mierlohout.
2: Dit is Helmond.
0: Een Eurodance project die een enorme nummer 1 hit scoorde in de zomer van 94 met I Like To Move It. Daarna deden ze dat nog eens dunnetjes over met Go On Move en Can You Feel It. Dat werden ook nog hitjes. Maar ook daarna werd het wat minder voor Real To Real. Maar deze onthouden we als geen ander. I Like To Move It, Move It.

100% Pure Love. Crystal Waters hoorde je. En daarvoor Real to Real en I Like to Move It natuurlijk uit de 90s. En daarmee hebben we ook de 90s rubriek van deze week weer afgerond. We zijn toe aan de Rainbow Hitparade Top 5. Vijf tracks welke de afgelopen week het meest gebruikt zijn op de socials binnen de gay scene. Met name de sportswear community in stories, reels en posts. Zometeen draaien we een liedje uit deze lijst, maar eerst een overzicht. Op 5 R&D met Let's Get Kinky, Bimbo van Offer & Sim op 4. Op 3 Trixie Mattel met Solid Pink Disco, ook al weken in deze lijst. Op 2 nieuw Zurb met Metallic Lips, gaan we zo ook draaien. En op 1 nog steeds het project Fetish met Trench. En dan spreken we natuurlijk over deze week, week 33, 2026. En uiteraard, ik zei het zojuist al, we gaan dit keer de nummer 2 draaien. De nieuwe Zurb is dit en Metallic Lips.

0: Metallic Lips, de allernieuwste van Zurb. En Zurb kennen we van die hele grote hit van een aantal jaar terug. Mwaki uiteraard. Nou, deze week op 2 in onze Rainbow Fetish Hitparade Top 5. En deze lijst wordt elke week in een Insta-story gepubliceerd op het Instagram-account @MrSportswearNL. Dus even volgen uiteraard en iedere week deze lijst even meepikken. Nogmaals, op Instagram dus, @MrSportswearNL. Iedere week een nieuwe lijst. Straks nog een lijst, inderdaad. Die Interactive Power Chart top 10. Met de meeste, de liedjes waarop het meest is gestemd door onder andere jullie. Dus mede samengesteld door het luisterend publiek. Straks het volgende uur van 4 tot 5 gaan we weer aftellen van 10 naar 1. En als ik dan even een bladzijde verder spiek naar de volgende pagina, dan zie ik dat er, we hebben weer een aantal nieuwe binnenkomers. En, ik verklap alvast, een nieuwe nummer 1. Eindelijk, Jason zei het vorige week nog. Wanneer wordt Shakira met Die Die verstoten van de nummer 1 positie? Nou, dat is vandaag aan de orde. Nou, wie is de nieuwe nummer 1? Dat gaan we straks horen natuurlijk. Maar eerst, ja, dit keer zonder Jason, want hij is heel druk onderweg. Uiteraard ook voor de omroep. De Nirvana tuinfeesten in Lierop. Daar maakt hij opnames op dit moment. En ik maak vanavond opnames bij de Kasteeltuinconcerten met lieve collega Wendy uiteraard. En Gilberto, wij gaan vanavond straatpraat opnemen. En natuurlijk gaat Wendy ook weer de interviews voorzien van wat talk, om het zo maar even te zeggen, op de Kasteeltuinconcerten. Zonder Jason dit keer, de Kasteeltuinconcerten update. Na de succesvolle 23e editie van de Kasteeltuinconcerten Helmond zijn we terug in 2026. De 24e editie is bezig momenteel van de Kasteeltuinconcerten Helmond. En op 8 vrijdagavonden in juli en augustus, zoals we dat gewend zijn, zo ook dit jaar weer. De opzet is natuurlijk gelijk aan voorgaande jaren. Op dezelfde locatie, op dezelfde tijden, met dezelfde sfeer. En zoals altijd gratis toegankelijk. Met vanavond, 14 augustus, op het hoofdpodium, Crazy Little Things. Ja, een band die het oeuvre van Queen onder handen neemt. Je moet het maar durven natuurlijk, hè. Maar de groep Crazy Little Things gaat nog wat verder. Wij coveren de songs niet, zeggen ze. Nee, wij willen het muzikale van DNA van Queen tot leven laten komen. De band is het geestenkind van muziekjournalist, schrijver en drummer Jean-Paul Hek en zanger Marijn Geluk. Vanavond kunt u ze live aanschouwen op het hoofdpodium bij de Kasteeltuinconcerten. En dan vanavond op Podium West, Status Quo Forever. Ja, Status Quo Forever is in 2017 opgericht en bestaat uit uitstekende muzikanten met jarenlange ervaring. Inmiddels heeft Status Quo Forever al op talloze festivalpodia bewezen dat de belofte zeker wordt waargemaakt. Quo-fans roemen de energie, het plezier en de perfectie waarmee de nummers worden gebracht. Vanavond dus voor de liefhebbers op Podium West. En uiteraard is de zwaaicamera ook weer van de partij. Ook dit jaar weer razend populair. Lekker zwaaien voor onze Dit is Helmond camera. En wie weet, ben jij wel te zien in Zomer in de Peel. Nieuwe aflevering die vanaf aanstaande maandag natuurlijk weer op televisie te zien en te volgen is. Nou, vanavond ben ik ook van de partij bij de Kasteeltuinconcerten. Ik neem de straatpraat voor mijn rekening. Met de vraag van de week, ga ik het publiek in? En kom jij vanavond naar de Kasteeltuinconcerten dan? Ja, wie weet, komen wij elkaar wel tegen en verschijn jij voor onze camera. Hoe gezellig zou dat zijn? Nou, het resultaat daarvan is dan weer te zien vanaf aanstaande maandag in weer een nieuwe uitzending, een nieuwe editie van Zomer in de Peel op televisie. Dus onder andere ook te zien bij Dit is Helmond TV. Goed, we gaan lekker door met muziek. En dan heb ik het natuurlijk over de tipparade met 3 nieuwe releases welke getipt worden voor die Interactive Power Chart die we dan het volgende uur weer gaan draaien. En we beginnen uiteraard met tip 3 deze week. En op tip 3 vinden we een liedje die al een aantal weken ronddwaalt, rondspookt in onze tipparade. Deze week op tip 3 Teddy Swims en de allernieuwste Break Up in Reverse. Vind jij nou dat deze plaat de hitparade binnen moet dringen, oftewel onze Interactive Power Chart, dan moet je natuurlijk stemmen op Teddy Swims met Break Up in Reverse, want jij hebt natuurlijk inspraak op de samenstelling van die Interactive Power Chart. Nou, hoe je kan stemmen, dat gaan we het volgende uur nog even haar fijn uitleggen. Eerst de tipparade starten met op tip
1: 3.
0: Break Up in Reverse dus, de nieuwe Teddy Swims.

0: Teddy Swims en Break Up in Reverse. De opvolger van Mr. Know-It-All. Een hele grote hit uiteraard. We gaan door met tip
1: 2.
0: Dit is Yugel en Ultra Nate en Moving to the Sun. In de tipperaden deze week op tip 2.

0: sun. Jugal en Ultra Naté en Moving to the Sun. Tip 2 deze week in onze tippenraden. Brengt ons bij tip
1: 1.
0: Tip 1, de allernieuwste van Ryan Sounds. Onze eigen Ryan Sounds die ook weer gaat optreden tijdens de eerste editie van Dit is Helmond Live. 18 november, het klinkt nog heel ver weg. Maar ja, het is zover voor we er erg in hebben uiteraard. Woensdagavond 18 november 2026 om 19:30. Dan organiseren wij de omroep Dit is Helmond in samenwerking met Cacaofabriek. Dit is Helmond Live. Met onder andere Ryan Sounds, Thiago da Silva, Diede van den Heuvel, Sylvia Samson, Sam Jansen en nog veel meer. Meer info en tickets daarvoor zijn te vinden op cacaofabriek.nl/agenda. En ja, ik hoop toch dat hij deze plaat, zijn allernieuwste, daar ook gaat zingen. Tip
1: 1.
0: De allernieuwste Ryan Sounds. Dit is Needy.

Lady, de allernieuwste inderdaad van Ryan Sounds. Tip 1, dat was onze tipparade weer van deze week. Nogmaals een resume. Tip 3, Teddy Swims, Break Up in Reverse. Op tip 2, Jugal en Ultranate en Moving to the Sun. En Ryan Sounds, Needy, tip 1 inderdaad. Nou, straks na het nieuws van 4 uur, de Interactive Power Chart. En dan tellen we weer af van 10 naar 1. Goed, eerst is het tijd voor regio nieuws. We gaan eventjes kijken wat viel ons op dit moment. Ja, gemeente Helmond waarschuwt voor groot risico natuurbranden. Ja, door de aanhoudende droogte en hitte is het risico op een natuurbrand momenteel extra groot in de gemeente Helmond. De afgelopen dagen zijn er meerdere brandjes ontstaan in en rondom de Bakelse bossen, in de buurt van Dierdonk en de Rijpelberg. De gemeente Helmond adviseert daarom inwoners die het bosgebied bewandelen, fietsen of de hond uitlaten om extra alert te zijn op de omgeving. Ga bij brand niet zelf blussen en ga niet verder het gebied in, aldus de gemeente. Zoek een veilige plek op en volg de aanwijzingen van de hulpdiensten. Ja, de gedeeltelijke zonsverduistering van afgelopen woensdagavond heeft in Helmond opvallende beelden opgeleverd. Op verschillende plekken in onze gemeente stonden echt enthousiastelingen klaar om het natuurfenomeen vast te kunnen leggen en te kunnen waarnemen. De gedeeltelijke zonsverduistering begon woensdag om 19:16 en eindigde om 21:03. Het hoogtepunt van de verduistering werd bereikt om 20:11. Op dat moment was 88% van het zonoppervlak bedekt. En met in totaal 24 nieuwe stuwen in beken en sloten in Oost-Brabant wil waterschap A en Maas komende tijd het regenwater langer vast gaan houden. De eerste 7 stuwen worden aangelegd in de gemeente Deurne, Asten en Zomeren. Ook Helmond krijgt op termijn een of meerdere stuwen. De overige exemplaren komen op termijn in de gemeente Gemert-Bakel, Laabeek, Bernhezen, Maashorst en de Meijerijstad. Voor iedere locatie wordt zorgvuldig gekeken welke oplossing past bij de beek of sloot en de omgeving. Al dus het waterschap. Dus dat is een heel mooi initiatief. Goed, tot zover. We gaan bijna 3:55 inmiddels alweer. Het eerste uur is alweer bijna voorbij gevlogen. We gaan nog even lekker genieten van muziek. Allereerst 4 Minutes, Madonna en Justin Timberlake. En Timberland is dit in R&D on Air op de vrijdagmiddag bij Dit is Helmond Radio.

Breakdown. Madonna, Justin Timberlake en Timberland hoorde je. Bijna 4 uur, tijd voor het nieuws. Daarna zijn we terug, uur 2, deel 2. Aaron Dion Air op de vrijdagmiddag. Deze tropische vrijdagmiddag, moet ik zeggen. 14 augustus. En vanavond ga ik op pad met onze collega's van Dit is Helmond TV. Ik mag met de vraag van de week het publiek in bij de Kasteeltuinconcerten in Helmond. Dus ja, wie weet krijg ik jou vanavond wel voor mijn camera. Dus ik hoop je te zien vanavond. Dat wordt hartstikke leuk. Het resultaat zal alweer te zien zijn. Vanaf aanstaande maandag weer een nieuwe aflevering van Zomer in de Peel. TV-programma bij Dit is Helmond TV. Goed, zover is het nog niet. We gaan eerst zometeen uur 2 in van Aaron Dion Air. We gaan dit uur uit met Kingdom of Fear van Cameron Wethcomb. Tot zo aan de andere kant van het nieuws.

0: zometeen meer.
1: R&D On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale

0: koeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
2: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
2: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
5: Aaron Dion Air. Met Aaron.
6: Welkom terug.
5: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
6: Uur 2, deel 2, Aaron Dion Air op deze tropische vrijdagmiddag kunnen we wel stellen. We gaan door met de Interactive Power Charge van deze week, week 33, 2026. We gaan weer aftellen met onze top 10, mede samengesteld door het luisterend publiek. Nou, hoe je kan stemmen, hoe je dus op jouw favoriete plaat van dit moment kan stemmen, dat gaan we straks nog eens even rustig uitleggen. We gaan eerst lekker van wal steken met de hekkensluiter van deze week. En die vinden we uiteraard op nummer
5: 10.
6: Madonna, Martin Garrix is dit en Bizarre.
7: Love.

0: all of you, baby.
1: Ja, de nieuwe Criss Cross Amsterdam en My Oh My deze week op 9 in onze Interactive Power Chart, terwijl ze al 4 weken meedoen. Daarvoor Madonna en Martin Garrix van het album Confessions 2 uiteraard. Bizar, 5 weken al in de lijst en deze week op de 10e plek. Brengt ons bij de nummer
2: 8.
1: Op 8 deze week, 1 plek omhoog, Kygo en Max McKnown. Dit is Take Me Back in de 2.

0: De nieuwe Kygo en Take Me Back. 1 plek omhoog van 9 naar 8. We zijn bezig met de Interactive Power Chart. Die wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Stem ook en help zo dus mee de lijst samenstellen. Stemmen doe je heel eenvoudig door middel van artiest en titel te mailen naar aarondeonair@ditishelmond.nl. Dat is aarondeonair@ditishelmond.nl. Of via een DM @aarondcrew. Dat is @aarondcrew op de socials uiteraard. En de hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina. Die is er natuurlijk ook. facebook.com/aarondeonair. Dat is facebook.com/aarondeonair.
1: 7.
0: We gaan door met de nummer 7. Prospera en Clooney. Dit is Free Your Mind.

De allernieuwste op deze week op nummer 6 geëindigd. Another en Emily Warren. Silver Lines, een iets minder grote hit dan natuurlijk die hele grote zomerhit die nog steeds hoog in de hitparade staat overal. Talk to You, gaan we straks ook zeker naar luisteren. Staat deze week ook erg hoog in de top 3 bij ons hier. Maar dit was Silver Lines, de opvolger. Week 4 inmiddels alweer van de notitie en weer op zijn retour van 4 naar 6. We gaan door met de nummer 5. Na wekenlang, volgens mij 2 maanden lang op 1 te hebben gestaan. Niet alleen bij ons, maar overal. Shakira, Burna Boy, Die Die. Verlies 4 plekken na 5. In de 8e week notitie.

let's go. Die Die, Shakira en Burna Boy deze week op 5 in onze Interactive Power Chart. Van 1 naar 5 na weken op 1 gestaan te hebben. Een nieuwe nummer 1 dus. Straks komen we erachter welke plaat dat is. Eerst tijd voor de eerste die we binnenkomen van deze week. Lenny Monsou. Ja, is eerder uitgeroepen tot 3FM Talent. En ja, dat werd natuurlijk bekendgemaakt het afgelopen jaar. En Monsou toerde afgelopen maanden zelfs mee als het voorprogramma van S10. En zij was zelf 3FM Talent in 2020, een aantal jaar of 6 geleden. Nou, Lenny is meerdere malen hier bij ons te gast geweest bij Erwin Dion Air XL, voorheen in de cacaofabriek en ook hier één keer in het nieuwe pand van de Lef Groep inderdaad. Nou, hij heeft een nieuwe plaat uit, Wrecking Ball. Hij timmert aan de weg en entert de lijst deze week op nummer 4. De allernieuwste Lenny Monsou is dit.

0: elke eerste vrijdag van de maand.
1: R&D On Air XL.
0: Met artiesten in de studio. De dwaze

Up to you, another 54 Ultra. Blijven staan op de derde plek. Een heerlijke zomerplaat ook. Een van de zomerhits van dit jaar toch wel. Het wordt een zeer zwoele zomeravond bij de Kasteeltuinconcerten vanavond uiteraard. We hebben het straks er uitgebreid over gehad bij de Kasteeltuinconcerten update. Met op het hoofdpodium Crazy Little Things. En op het podium West Status Quo Forever. En de camera's van Dit is Helmond gaan ook rond vanavond. Ik ga het publiek in met de weekvraag voor Straatpraat. Dus wie weet krijg ik jou vanavond wel voor de camera's van Dit is Helmond. Zou gezellig zijn om je te zien vanavond. Ondertussen door met zomerse muziek. De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Madonna, Kylie Minogue.

Het origineel zat op het album Confessions 2, onlangs uitgebracht vorige maand door Madonna inderdaad. Dit was de samenwerking met Kylie Minogue, Love Sensation, entert de lijst deze week op de tweede plek in onze Interactive Power Chart van deze week inderdaad. En ze traden samen op, ze verschenen in AFAS Live tijdens World Pride op 8 augustus. Dus wie herinnert zich dat niet? Goed, we gaan door zometeen met de nieuwe nummer 1... na het overzicht in vogelvlucht van 10 naar 1. Hoe zat het ook weer? Op 10, Madonna, Martin Garrix en Bizarre. Op 9, Crisscross Amsterdam met de nieuwe single My Oh My. Gevolgd door nummer 8, Kygo en Take Me Back. Prospera en Clooney, Free Your Mind op 7. En op 6, Another, Emily Warren en Silver Lines. Die Die, Burna Boy en Shakira op 5. En op 4, nieuw binnen, Lenny Monsoon met Wrecking Ball. Op 3 blijven staan, Another, Talk To You. En zojuist op 2 dus, de hoogste nieuwe van deze week. Madonna en Kylie Minogue, Love Sensation. Brengt ons bij de nieuwe nummer 1. Inderdaad, de meeste stemmen van de afgelopen week is voor Jugal en Solto. En ja, je hoort hem echt bijna ieder uur op de radio, welk station dan ook. Het is toch wel ook een van de zomerhits van dit jaar. Het origineel stamt uit 2005. Alhoewel deze versie een grotere hit is dan het origineel. Jamaican is dit, Bam Bam, deze week op nummer 1 in onze Interactive Power Charts.

Ja, precies die, inderdaad. 21 jaar geleden was dit een mager hitje. En dit jaar deden ze dat nog eens dunnetjes over met de remix van Hugel en Solto, inderdaad. Goed, we gaan in ieder geval de Interactive Power Chart afsluiten. Zometeen nog lekker wat muziek. De lijst is na te lezen op de R&D On Air Facebookpagina. Facebook.com/AaronDonAir. Facebook.com/AaronDonAir. Daar wordt de hitlijst wekelijks gepubliceerd. En je weet het, je kan weer je stem laten meetellen voor de nieuwe samenstelling, voor de nieuwe Interactive Power Chart hitlijst voor volgende week uiteraard. Even je, jouw favoriete plaat mailen. Dat kan via rndonair@ditishelmond.nl. Artiest en titel van de plaat waar je op wil stemmen is voldoende. rndonair@ditishelmond.nl of via een DM @rndcrew uiteraard. We gaan nog even door met muziek. Lady Gaga onderweg en Abracadabra. Maar eerst Martin Garrix, U2 en Fireflies. In R&D On Air, dit is Helmond Radio.

Ja, mijn laatste single, Let's Get Kinky, hoorde je. En R&D, inderdaad. Mocht je de clip nog niet aanschouwd hebben, zeker even doen op YouTube. Daar staat hij inderdaad. En we maken ons langzaam op voor de, ja, ik denk toch wel de zwoelste kasteeltuinavondeditie van deze zomer. 37 graden geeft hij nu nog aan in de schaduw hier in het Helmondse. Ja, het koelt vanavond wel iets af, maar niet heel veel. Dus maar dat belooft wat. Het wordt hartstikke gezellig, hartstikke druk. Wij gaan het publiek in vanavond met de camera's van Dit is Helmond TV. En ja, dan stel ik je, als ik je zover krijg om voor de camera te verschijnen, dan stel ik je de weekvraag. Nou, wat die weekvraag is, gaan we natuurlijk nog niet vertellen op de radio. Dat horen we vanavond uiteraard. En aanstaande maandag in weer een nieuwe aflevering van Zomer in de Peel. Want daar wordt het item van vanavond dus in gemonteerd, verwerkt. Dus een nieuwe Zomer in de Peel uitzending. Vanaf aanstaande maandag weer een week lang te zien op Dit is Helmond TV inderdaad. En nou ja, misschien kom ik je vanavond tegen. Wie zal het zeggen? Abracadabra, Lady Gaga. Daarmee gaan we lekker door deze R&D on Air uitzending. Dit is Helmond.

Abracadabra, Lady Gaga. Ja, we gaan door met de laatste plaat in R&D on Air vandaag. The Weeknd en Daft Punk, I Feel It Coming. Thanks voor het luisteren. Geniet van het weer. Met mate uiteraard. Fijn weekend. Misschien tot vanavond bij de Kasteeltuinconcert. En anders tot volgende week vrijdag 3 uur. Bij weer een nieuwe R&D on Air. Tot dan. Hoi.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00. Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui.

0: zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortal.nl.
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
0: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
3: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
3: 6:00.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak

0: start een afspraak op vedemortal.nl.
1: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.
2: Dit

0: Vanavond speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00. Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
4: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
3: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.

zo, beste luisteraars en heel oprecht, een goede avond. Dit is Back to My Roots. Dit is Helmond Radio. Het is vandaag ook weer zwoelen. En morgen ook nog. En dan gaat het naar beneden, de temperaturen. Welkom. We gaan zo meteen beginnen met Toto. Met Rosanna. En die komt er zo meteen aan. Jawel. Nogmaals een goede avond.

Je hoorde Spandey Ballet met Gold. We gaan verder met Rio Speedwagon. Wagon.

plaat van de Ellen Pearson, de projectwet. Don't Answer Me. Well, we gaan verder met You and the News met Hip to the Square.

Zo, beste luisteraars, we zijn ook weer gekomen aan het einde van ons programma. Back to the Roots hier bij dit is Helmond Radio. Ik wens iedereen nog een heel fijn weekend. En geniet nog één of twee dagen van warm weer.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
5: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze een fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
6: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
4: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
4: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
3: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
2: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
4: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
3: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardé, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardé werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardé er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Mix hem door het weekend. Met de lekkerste muziek.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
2: Mix hem.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: het
0: Kooijurken XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.